questo vloed. Ik hoop ik wil aan mij als vrouw, want het smaakte, ik hoop. Het eventuur was al ik in stein, in directe verbaan voor. En wil ik leed Johans, in november van schrijf gedoet. En miste een tijd op de zand, zo hen ik bedoel, versoet. Je zal ons leiden.